Tek met Christos epshois iaru unem nimo minem nisiti ni carbos alleluia alleluia.